0: the first time.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Tiel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Mark de Hoogkamer met kroegen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 doden en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam, met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen, en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm, met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwak tot matig, en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maxima rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer. En het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 augustus. Op 27 augustus 1928 ondertekenen 15 landen in Parijs het Kellogg-Ryan Pact. Daarin spreken zij af oorlog niet langer als middel te gebruiken om internationale conflicten op te lossen. Uiteindelijk sluiten ruim 60 landen zich aan. Hoewel het pact de Tweede Oorlog niet voorkomt, vormt het later een belangrijke basis voor het internationale recht. Op 27 augustus 1955 ligt de eerste editie van het Guinness Book of Records in de winkel. Het boek ontstaat na een discussie over de snelste jachtvogel en groeit uit tot een wereldwijd fenomeen. Miljoenen exemplaren worden verkocht en talloze records worden sindsdien vastgelegd. Ook Nederlanders hebben regelmatig een plek veroverd. Op 27 augustus 1978 verovert Gerry Kneteman in de Duitse Nürnbergring de wereldtitel op de weg. Hij verslaat een sterk internationaal deelnemersveld en bezorgt Nederland opnieuw een regenboogtrui. De overwinning behoort tot de hoogtepunten uit de Nederlandse wielersport. Kneteman groeit uit tot een van de populairste wielrenners van zijn generatie. Vandaag is de geboortedag van onder andere muziekartiest en muzikant Peter Beense, muzikus Neil Murray, zangeres Laura Fiji en zanger Marcus Merle. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, The Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven Best.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Met Lose Myself brengt de Noorse groep De Bauza een nieuwe single uit, waarin dance en pop samenkomen. Het nummer verscheen in 2026 en volgt op eerdere releases van een trio, dat bekend staat om een herkenbare combinatie van elektronische producties en melodieuze zang. De tekst gaat over opgaan in het moment en de verbinding die muziek kan creëren. De Bauza bestaat uit 3 muzikanten uit Noorwegen en bouwt sinds de oprichting stap voor stap aan een internationale carrière. Met Lose Myself voegen zij opnieuw een eigentijdse productie toe aan hun groeiende repertoire.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
2: Rivierenland Radio. Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam, met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen, en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm, met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is zwak tot matig, en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maxima rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer. En het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 augustus. Op 27 augustus 1928 ondertekenden 15 landen in Parijs het Kellogg-Ryan Pact. Daarin spreken zij af oorlog niet langer als middel te gebruiken om internationale conflicten op te lossen. Uiteindelijk sluiten ruim 60 landen zich aan. Hoewel het pact de Tweede Oorlog niet voorkomt, vormt het later een belangrijke basis voor het internationale recht. Op 27 augustus 1955 ligt de eerste editie van het Guinness Book of Records in de winkel. Het boek ontstaat na een discussie over de snelste jachtvogel en groeit uit tot een wereldwijd fenomeen. Miljoenen exemplaren worden verkocht en talloze records worden sindsdien vastgelegd. Ook Nederlanders hebben regelmatig een plek veroverd. Op 27 augustus 1978 verovert Gerry Kneteman in de Duitse Nürnbergring de wereldtitel op de weg. Hij verslaat een sterk internationaal deelnemersveld en bezorgt Nederland opnieuw een regenboogtrui. De overwinning behoort tot de hoogtepunten uit de Nederlandse wielersport. Kneteman groeit uit tot een van de populairste wielrenners van zijn generatie. Vandaag is de geboortedag van onder andere muziekartiest en muzikant Peter Beense, muzikus Neil Murray, zangeres Laura Fiji en zanger Marcus Merle. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten.

Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat file tussen Waalwijk en de afrit Heusden 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Er is daar 1 rijstrook dicht.
0: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
0: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
11: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Mark de Hoogkamer met kroegen in

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Het is de hoogste tijd voor de file top 3. En die gaan wij dit keer draaien van Patrick Willems. Hij heeft ons een bericht gestuurd waarin hij aangaf dat hij regelmatig stilstaat op de A59 bij Drunen. Ik dacht zelf altijd dat de A59 nooit files had, maar dat is dus niet helemaal waar. We gaan zijn drie favoriete platen draaien. Ik heb ze alle drie voor je klaarstaan. Te beginnen met Bruno Mars en Rosa.
1: File top 3. Ja, en dan game. En dan

Het blijft een aanstekelijk plaatje, dat van Rosa en Bruno Mars. Dat apatapate, hè, en Cyril Stumbling In. Ook wel bekend geworden van, wie was dat ook alweer? Weet je dat nog? Dat is lang geleden, jaren 70 was dat, geloof ik. Ik dacht Smokey, maar dat is niet helemaal juist, geloof ik. En de nummer 1, daar is het nu tijd voor. Mo, dat heb jij gedaan. Gisteren.

0: jij gedaan?
1: Mo, en dat heb jij gedaan. Ja, Patrick, dat heb jij gedaan. De drie favoriete platen naar ons opgestuurd. Wij hebben ze voor je gedraaid. Mo dus, als nummer 1, de favoriet dus van Patrick. Op nummer 2 hadden we Cyril met Stumbling In. En we begonnen met Bruno Mars en Rosa met Apatapate. Ja, bekend en aanstekelijk deuntje. Als jij trouwens jouw favoriete top 3 voorbij wil horen komen in de file top 3, dat kan. Echt super simpel. Het enige wat we nodig hebben is even die drie titels. Dan gaan we dat helemaal voor je uitzoeken en opsnorren. En dan hoor je dat vanzelf binnenkort op de radio voorbij komen. Ons e-mailadres dat is flessenpost@rivierenlandradio.nl. Dus flessenpost@rivierenlandradio.nl. Ik zou zeggen tot de volgende.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen. Dit is het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen het Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
9: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

De komende uren trekt er vanuit het zuiden een uitgebreid wolkengebied over Nederland. In het zuiden en westen kan daaruit ook af en toe een regenbui vallen. De ochtend verloopt grijs, maar de temperaturen zijn wel al aangenaam, met waarden rond of net boven de 20 graden. Rond lunchtijd komen er vanuit het zuiden brede opklaringen, en dat is meteen ook te merken aan de temperatuur die flink omhoog gaat. In het noorden zijn dan nog enkele wolkenvelden met mogelijk een verspreide bui. Voor de rest is het bijna overal droog. Zodra de zon doorbreekt wordt het zomers warm, met plaatselijk in het zuidoosten maximaal tot 30 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en zwak tot matig, en het kan op veel plekken drukkend warm worden. In de loop van de avond is het gedaan met het zomerse weer en vallen er op veel plaatsen onweersbuien met soms veel regen in korte tijd. Hier en daar kan het zelfs even hagelen. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien verder naar het noorden en het kwik daalt naar tussen de 15 en 18 graden. Vannacht is er tijdens helder weer een gedeeltelijke maansverduistering te zien vanaf iets voor 3:30. Net voor zonsopkomst is die op zijn hoogtepunt. De meeste kans om het natuurverschijnsel te zien is in het westen en zuidwesten. Morgen af en toe zon, maar ook flinke onweersbuien en maxima rond de 21 graden. Zaterdag van tijd tot tijd buien, soms met onweer, en het wordt een graad of 22. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 augustus. Op 27 augustus 1928 ondertekenden 15 landen in Parijs het Kellogg-Ryan Pact. Daarin spreken zij af oorlog niet langer als middel te gebruiken om internationale conflicten op te lossen. Uiteindelijk sluiten ruim 60 landen zich aan. Hoewel het pact de Tweede Oorlog niet voorkomt, vormt het later een belangrijke basis voor het internationale recht. Op 27 augustus 1955 ligt de eerste editie van het Guinness Book of Records in de winkel. Het boek ontstaat na een discussie over de snelste jachtvogel en groeit uit tot een wereldwijd fenomeen. Miljoenen exemplaren worden verkocht en talloze records worden sindsdien vastgelegd. Ook Nederlanders hebben regelmatig een plek veroverd. Op 27 augustus 1978 verovert Gerry Kneteman in de Duitse Nürnbergring de wereldtitel op de weg. Hij verslaat een sterk internationaal deelnemersveld en bezorgt Nederland opnieuw een regenboogtrui. De overwinning behoort tot de hoogtepunten uit de Nederlandse wielersport. Kneteman groeit uit tot een van de populairste wielrenners van zijn generatie. Vandaag is de geboortedag van onder andere muziekartiest en muzikant Peter Beense, muzikus Neil Murray, zangeres Laura Fiji en zanger Marcus Merle. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september... komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met twee voertuigen zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon... en zomerse temperaturen rond de 28 graden... bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 3 met daar 10 minuten oponthoud. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio. Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
2: Start de motor, de boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder. Streepjespeelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-streepjespeelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije 3 maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak met 2 auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden 2 verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg, Reeshof 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting het westen tussen de afrit Lussen en knooppunt Hooipolder 5. Ook daar is het oponthoud 10 minuten.
4: Ben je ondernemer?
5: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
4: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
5: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Mark Draden. Ik luister naar Frank Salier naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Kuik en knooppunt Rijkenvoort 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.

0: Kennemerland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Illibili Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders, dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoenennota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui. Later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden. Bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Toebodders on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders, dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Ringenijk Festival is een nieuw hardstyle festival op zaterdag 12 september. Gaat er plaatsvinden op het evenemententerrein Rekken in Winkel bij Den Bosch. Het festival richt zich vooral op de liefhebbers van hardstyle classics en brengt drie sfeervolle areas samen in een compacte opzet, waardoor de bezoekers de hele dag kunnen genieten van een intieme festivalsfeer. Line-up onder andere bestaat uit Frontliner, Adaro, E-Force en Unresolved. Maar ook Digital Punk, Subsonic en Detox komen voorbij in Reggaenate Festival. Reggaenatefestival.com voor meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught-omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup-wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: onder hypnose.
1: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
2: Hot, hot, hot on two.
1: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
3: 100 heerlijke zomerhits,
1: vakantieklassiekers
3: en feel-good songs
1: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
3: De Summer Night Top 100.
1: Vrijdag 28 augustus. Dus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook twee Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
6: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Bierenland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
1: Jan Smit, Frans Bauer, Guy Verensen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundenberg en de grensovergang 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
6: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

Het midden en noorden van het land kunnen met een regen- of onweersbui te maken krijgen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. In korte tijd kan er veel neerslag vallen. Ook komen mogelijk windstoten van 60 km per uur en hagelstenen met een grootte tot 2 centimeter voor. In de nacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend valt in het zuiden nog een plaatselijke onweersbui. Verder is de zon van de partij. In de middag ontstaan er nieuwe buien. De zwaarste exemplaren met in korte tijd veel neerslag vallen in het oosten en midden van het land. Daar kan opnieuw onweer bij zitten. Tussen de buien door laat de zon niet verstek gaan en bij een zuidwestelijke wind wordt het 20 tot 23 graden. Zaterdag vallen aan de kust buien met soms onweer. Verder zijn er zonnige momenten en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Mattie. En ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Rolf Sanchez bracht in juli 2026 het nummer Marchar uit. Het nummer ontstond vanuit een initiatief van Q-Music DJ's Tom en Joe, waarbij luisteraars Rolf Sanchez naar voren schoven als artiest voor het project. Voor Marchar werd gebruik gemaakt van de bekende melodie van I Only Want To Be With You, die ook de basis vormde voor Ahora Te Puedes Marchar van Luis Miguel. Rolf Sanchez is een Nederlandse zanger die zowel Nederlandstalige als Spaanstalige muziek heeft uitgebracht.
0: Een flitsende 50 feitje.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Bilt werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg een Reeshof 9 kilometer. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
4: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio. Met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 augustus. Op 27 augustus 1983 wordt de Nederlandse mannenhockeyploeg voor het eerst Europees kampioen. De overwinning vormt het begin van een succesvolle periode voor het Nederlandse hockey. In de jaren daarna volgen wereldtitels en Olympische medailles. Het team groeit uit tot een vaste waarde in de wereldtop. Op 27 augustus 2003 bevindt Mars zich op de kleinste afstand tot de aarde in bijna 60.000 jaar. Astronomen en sterrenliefhebbers over de hele wereld kijken massaal naar de opvallende, heldere, rode planeet. Pas in het jaar 2287 zal Mars weer zo dichtbij komen. Het wordt een van de meest besproken astronomische gebeurtenissen van deze eeuw. Op 27 augustus 2010 overlijdt judo-legende Anton Geesink op 76-jarige leeftijd. Hij schreef sportgeschiedenis door als eerste niet-Japanner Olympisch goud in het judo te winnen. Geesink groeide uit tot een van de grootste Nederlandse sporticonen ooit. Zijn overlijden leidt tot veel nationale en internationale reacties. Vandaag is de geboortedag van onder andere filmacteur Mike Smith, muzikant Michael Kunze, bassist Glenn Medlock en zangeres en componiste Suzanne Douche. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
1: Mark Hoogkamer met Kroegen in

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB Plus, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100, vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Hilvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rijnland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Kressen, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech voor knooppunt Klaverpolder. De rechterreis ook is dicht, kost je 5 minuten. En wat nog opvalt is de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam ook 5 minuten vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Parel van de Stad vindt plaats 12 en 13 september op Riekerhaven in Amsterdam. Dat geldt als een van de grootste urban en hip-hop festivals van Nederland. Het festival brengt meer dan 150 artiesten samen, verdeeld over 9 stages en een mix van hip-hop, R&B, Afro House, Latin en pop. Verwacht optredens van Heel Kleine, Broeder Liefde, Donna Fraser, Jade Lauren, Monica Geuze, Donnie, Eileen en Pook, zijn een aantal namen. Meer informatie vind je op de website parelsvandestad.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Break Your Heart is een single van de Nederlandse zangeres en songwriter Dolce Beringer. Dolce Beringer werd geboren in 2006 en schrijft liedjes over onderwerpen die aansluiten bij het leven van jongvolwassenen. Voor deze uitgave bracht ze onder meer de singles Lucky, 18, Home is Where You Are en Tweede Kans uit. Break Your Heart is als zelfstandige single beschikbaar.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
3: de jeugd van tegenwoordig. Fleming.
2: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com. En thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
1: Radio. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en De Hoogt 5 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de A59 Zonsheel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten vertraging.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met de mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land wordt het langzaam maar zeker wat drukker. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een kleine 10 minuten vertraging. A29, berg op Zoom richting Rotterdam. Daar heeft de brug opengestaan. De Haningvlietbrug wel te verstaan in beide richtingen 10 minuten oponthoud. En de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hooipolder 5 minuten oponthoud.

0: Zo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
1: Mark Hoogkamer met Kroegen.

0: Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Hoge Heide 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Dordrecht Centrum gebeurde een ongeluk, maar daar is de weg alweer even vrij. Vertraging nog wel een kwartier. En de N279 Den Bosch richting Roermond bij Keldonk, 10 minuten oponthoud.
11: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Met QUE.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hallo, ik ben Anselina. Ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Het midden en noorden van het land kunnen met een regen- of onweersbui te maken krijgen. Verder zijn er zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten en zuidoosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. In korte tijd kan er veel neerslag vallen. Ook komen mogelijk windstoten van 60 km per uur en hagelstenen met een grootte tot 2 centimeter voor. In de nacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend valt in het zuiden nog een plaatselijke onweersbui. Verder is de zon van de partij. In de middag ontstaan er nieuwe buien. De zwaarste exemplaren met in korte tijd veel neerslag vallen in het oosten en midden van het land. Daar kan opnieuw onweer bij zitten. Tussen de buien door laat de zon niet verstek gaan en bij een zuidwestelijke wind wordt het 20 tot 23 graden. Zaterdag vallen aan de kust buien met soms onweer. Verder zijn er zonnige momenten en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook de avondspits is in het zuiden van het land begonnen met ruim 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel een kwartier oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel ook een kwartier vertraging. De A27 tenslotte Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En vandaag is de file top 3 afkomstig van Jens van der Ven uit Bladel. En dat staat op de A67 bij Hapert, regelmatig in de file. Nou, maar laten we eens even kijken naar de plaatjes die hij heeft uitgekozen. Ze komen allemaal uit 1983. We beginnen met Hans de Boy en het nummer Annabel. File top 3.

Jens van der Ven uit de Bladel heeft de drie platen voor vandaag uitgekozen voor de file top 3. Op nummer 3 hadden we Hans de Boy met Annabel. Op nummer 2 Grace Jones, La Vie en Rose. Het is eigenlijk een nummer wat veel ouder is, maar in 1983 was dat weer een hit. En de zangeres van ABBA, de blonde zangeres van ABBA, Agnetha Vlaskoch, scoorde toen een grote hit met Wrap Your Arms Around Me. En dat is de nummer 1.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer. Vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits weer de volle gang met bijna 180 kilometer file in totaal. Wat opvalt daar is de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boekstel Noord en afrit Kerkdriel een 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch, voor Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Dan is het opvallend druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij Zevenberg is een ongeluk gebeurd, vertraging een kwartier.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Rivierenland Radio, altijd bij je, waar je ook bent. Dat kan met de Rivierenland Radio app. Eenvoudig en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Geen moment meer zonder Rivierenland Radio. Met jouw muziek en info. Met de Rivierenland Radio app.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Radio Info.
1: Op 19 en 20 september staat Maastricht opnieuw in het teken van hedendaagse kunst tijdens de Europe Art Fair in Maastricht. De internationale kunstbeurs vindt plaats in het MEC en brengt zorgvuldig geselecteerde professionele kunstenaars uit Europa en daarbuiten samen. Bezoekers krijgen in korte tijd een breed en gevarieerd overzicht van hedendaagse beeldende kunst en kunnen de werken bovendien rechtstreeks met de makers bespreken. Europe Art Fair onderscheidt zich door de persoonlijke ontmoeting tussen de kunstenaar en het publiek centraal te stellen. Naast het bekijken van honderden kunstwerken biedt de beurs gelegenheid om kunstenaars te leren kennen, vragen te stellen en meer te ontdekken over hun inspiratie. Zaterdag 19 september van 12 tot 6, zondag 20 september van 11 tot 5, de Europe Art Fair.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio. Met gebeurtenissen van toen, vandaag op 27 augustus. Op 27 augustus 1983 wordt de Nederlandse mannenhockeyploeg voor het eerst Europees kampioen. De overwinning vormt het begin van een succesvolle periode voor het Nederlandse hockey. In de jaren daarna volgen wereldtitels en Olympische medailles. Het team groeit uit tot een vaste waarde in de wereldtop. Op 27 augustus 2003 bevindt Mars zich op de kleinste afstand tot de aarde in bijna 60.000 jaar. Astronomen en sterrenliefhebbers over de hele wereld kijken massaal naar de opvallende, heldere, rode planeet. Pas in het jaar 2287 zal Mars weer zo dichtbij komen. Het wordt een van de meest besproken astronomische gebeurtenissen van deze eeuw. Op 27 augustus 2010 overlijdt judo-legende Anton Geesink op 76-jarige leeftijd. Hij schreef sportgeschiedenis door als eerste niet-Japanner Olympisch goud in het judo te winnen. Geesink groeide uit tot een van de grootste Nederlandse sporticonen ooit. Zijn overlijden leidt tot veel nationale en internationale reacties. Vandaag is de geboortedag van onder andere filmacteur Mike Smith, muzikant Michael Kunze, bassist Glenn Medlock en zangeres en componiste Suzanne Douchet. Ben je ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt. Love.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Het weer, vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een drukke avondspits met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boxtel Noord en Kerkdriel 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. Dan de A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de A58 Eindhoven richting Breda. Voor Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging.
9: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
9: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
11: Mark Hoogkamer met Kroeg

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzerman in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night op 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus. Dus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Hou je van lekker eten, drinken en genieten? Dan zien we je graag in Stadscafé Zaltbommel. Voor een luchtige lunch, kop koffie, een gezellige borrel of uitgebreid diner. Proef onze unieke gastvrijheid. Binnen, maar ook buiten op ons comfortabele verwarmde terras aan de markt. We zijn ook het ideale rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht. Het Stadscafé, de plek waar Zaltbommel samenkomt.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77-81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85-89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland Radio,
3: verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 120 kilometer file in het zuiden van het land. Dus we hebben te maken met een flinke avondspits. De meeste vertraging op de volgende wegen nog komt te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met ook 20 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Eindhoven Airport staat 5 kilometer file door een vrachtwagen met pech. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
6: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Nederlands Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt een advocaat. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, ook in het zuiden van het land, maar het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoop het Empel 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt ook op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de...

0: Rijnland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Alex Warren is een Amerikaanse singer-songwriter en YouTuber, geboren in 2000. Hij begon in 2021 met het zelfstandig uitbrengen van muziek en tekende in 2022 bij Atlantic Records. Zijn doorbraak kwam met de single Ordinary in 2025, die wereldwijd succes behaalde. In februari 2026 werd hij genomineerd voor een Grammy Award in de categorie Best New Artist. Fever Dream is een single die op 26 februari 2026 verscheen via Atlantic Records. Warren schreef het nummer samen met Adam Yaron, Cal Shapiro en Max Duval, met Yaron als producer. De tekst gaat over het intense gevoel van verliefd worden op het eerste gezicht, geïnspireerd door het ontmoeten van zijn vrouw Cooper Annan. De bijbehorende muziekvideo kwam een dag later uit en bevat een gastoptreden van Paris Hilton.
0: Flitsende 50, feitje.

0: mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
2: Hot, hot, hot on 2.
1: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
3: 100 heerlijke zomerhits,
1: vakantieklassiekers
3: en feel-good songs
1: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
3: De Summer Night Top 100.
1: Vrijdag 28 augustus. Dus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.
4: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten oponthoud. En de A76 Aken Geleen voor Spouwbeek ook nog eens 10 minuten vertraging.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
6: Radio. Headlines. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
2: Hot, hot, hot on 2.
1: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus. Dus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 2 Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer een uur stil. Rond 3:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het zuiden van het land en die staat op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Gorinchem kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: jou.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien.

0: bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het zuiden van het land op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Er is een vrachtwagen gestand met pech tussen Oorschot en Moergestel. De rechterrijstrook is dicht en vertraging een kleine 10 minuten.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen en worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimsdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Bonetta, Amo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.
2: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
3: Hot, hot, hot on 2.
2: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
4: 100 heerlijke zomerhits.
2: Vakantieklassiekers.
4: En feel-good songs.
2: Om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
4: De Summer Night Top 100.
2: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de Straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Sint-Michielsgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur. Alleen bij Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Reuzeldemierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Het weer, vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
0: In 'Sertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.